ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Hey luisteraars van FM Goud, ik ben Marlies en ik ben zo fier dat mijn nummer Ik zie de zomer verkozen werd tot de officiële FM Goud Zomerhit 2026. Ik zou zeggen, geniet ervan. De zon.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. FM Goud. Good times. Great music.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Overal op het eiland, via DHB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je gouden radio.
5: Get on the floor! Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up!

jouw opvallende radiospot ook op FM Gauw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gauw in België bij. Vul snel het formuliertje in op

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Eindelijk, Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom bij

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio. Nee,

0: Als je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes
3: van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomer.

0: Radio FM Goud. Een jongen van 10 uit Buggenhout is gezond en wel terecht. Er is gisteravond uren naar hem gezocht nadat hij niet naar huis was gekomen. Voor de zoektocht zijn de grote middelen ingezet, onder meer een helikopter. Rond middernacht was hij terecht. Schepen die door de straat van Hormuz varen zullen heffingen moeten betalen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Peking gezegd. Bevriende landen krijgen een gunstig tarief. Iran zegt dat het samen met Oman aan nieuwe regels werkt. Zolang de voorlopige overeenkomst geldt tussen Iran en de VS, kunnen commerciële schepen gewoon doorvaren zonder kosten. Maar het is dus onduidelijk hoe lang dat zo zal zijn. In het oosten van de Franse Pyreneeën breidt een nieuwe natuurbrand zich razendsnel uit. De brand woedt in de buurt van Perpignan. Wegen zijn er afgesloten om de brandweer te kunnen laten werken. En de wind wakkert het vuur nog aan. Vrijdag zijn nog 3000 mensen geëvacueerd bij een andere bosbrand in de buurt, maar dat vuur is geblust. In Washington heeft Donald Trump zijn toespraak gehouden voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Dat deed hij in zijn gekende stijl.
1: Tonight we pledge allegiance to the flag they gave us and we say God bless the immortal patriots of 1776 and long live the cause of independence.
0: De toespraak begon met enkele uren vertraging. Het festivalterrein was geëvacueerd omdat er onweer onderweg was. In Washington is er een hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. Een reeks evenementen was daardoor al afgelast. Op het WK voetbal gaat Frankrijk door na 0-1 zege tegen Paraguay. En Marokko klopte gastland Canada. Het was na afloop daardoor onrustig in enkele steden in Nederland. De politie zette het waterkanon in en kreeg vuurwerk en eieren toegeworpen. 30 mensen zijn opgepakt. En Jonas Vingegaard start vandaag in het geel in de Ronde van Frankrijk. Zijn team Visma Liesebike won in Barcelona de opener, een ploegentijdrit. Vingegaard kwam als eerste over de meet. De Tour blijft vandaag rond Barcelona. Afwisselend zon en wolken bij 27 graden. De komende dagen een paar graden minder, maar vanaf donderdag tikken we opnieuw de 30 graden aan of zelfs meer.
2: '70s, '80s, '90s, de hits uit onze tijd. Hier op je FM Goud.

0: Buenos dias. Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
1: Hoe meer ik erover nadenk, hoe gekker ik word. Ik ben er mij van bewust dat mijn vaderland de beste sociale voordelen biedt en dat mijn moedertaal mij met de paplepel ingegeven niet mag verraden. Ik ben er mij ook van bewust dat mijn leven een nieuwe wending neemt vanaf het moment dat ik een ingrijpende beslissing neem. Ik ben niet de eerste die beslist om te verhuizen. Ik ben ook niet de laatste die besluit om de lange landen achter zich te laten om zich duizenden kilometers verder op Tenerife te gaan vestigen. Waarom? Is het daar beter? Nee, is het eerlijke antwoord. Het is daar anders. Het moment van de beslissing op zich brengt geen verandering. Wel wat er nadien allemaal gebeurt en moet gebeuren om de zaak administratief te regelen. Niet zozeer in het thuisland. Daar loop je even het gemeentehuis binnen en vraag ik om me uit te schrijven en that's it. Daarna kom je aan op een onooglijk klein en supermooi eiland en dan val je van de ene verbazing in de andere. Iedereen die deze stap van ruim 3000 kilometer zet in zuid-zuidwestelijke richting, weet dat er veel moet gebeuren in een vooraf gedefinieerde periode. De administratieve molen, die bijna niet wiekt, maar ook niet echt stilstaat, moet alle procedures verwerken. Deze molen draait tergend traag en dit zet je aan om je eigen natuurlijke drive in een lagere versnelling te schakelen. Je begrijpt niet zo goed dat alles zo lang duurt. Precies alsof er geen wind is. Heel traag en geruisloos, bijna onzichtbaar draaien de wieken in het rond. Het begint reeds bij de pasfoto's. De kleinoden die je in de lage landen hebt laten maken, blijken niet het juiste formaat te hebben. Je kunt al meteen opnieuw beginnen. Met de juiste pasfoto's storm je naar het gemeentehuis van de Canarische gemeente waar je gaat wonen en je laat je inschrijven in het bevolkingsregister. Je legt alle administratieve stukken neer, betaalt 3 euro, maar vergat van alle documenten fotocopieën te maken. Lap, daar gaan je bewijsstukken. Als je nog geen NIE-nummer bezit, dan krijg je dat bij de aanvraag van het certificado de residencia. Maar daarvoor moet je wel moeite doen. Per persoon moet je het formulier EX15 of 18, of is het nu modello 719, invullen. Daarmee ga je naar de bank, je betaalt een kleinigheid per formulier en met het betalingsbewijs rep je weer naar de Policía Nacional. Daar kom je tot de constatatie dat je de recto verso kopie van de ID's niet hebt meegebracht. Je kunt opnieuw aankloppen. En zo gaat het maar door. Je moet ook nog het nodige doen voor de Seguridad Social en voor het Spaanse rijbewijs. Ook door het feit dat je daar nu woont, moet je je belastingen aangeven. Binnen de 3 maanden moet je formulier 720 indienen en wees nu eerlijk, wie kan dit nu? Je bent de taal niet machtig en je voelt je ook zo machteloos. Wat je leest lijkt Chinees en toch ben je niet in China. Je verhuisde zo net naar Tenerife. Ben je vergeetachtig of onwetend, dan word je beboet. En dat is bij alles zo. Te laat is gelijk aan gestraft. Zo wordt het je op Tenerife geleerd. Ik vraag me zelfs af of dat overal zo is. En vooral of dit voor iedereen zo is. 212 mensen worden op Tenerife opgevangen en niet één moet er aanschuiven in één van die ellenlange rijen. Nee, de pasfoto's worden gemaakt door een fotograaf die aan huis komt. Met een auto rijden ze nog niet, dus moeten ze nog niet naar DGT of Trafico in Santa Cruz. De rest van de administratieve rompslomp wordt afgehandeld in groep door een speciaal aangestelde administratie. En finaal worden er groepjes vluchtelingen naar verschillende gemeenten gestuurd die de rest van de administratieve plichtpleging afwerken. Op deze manier hebben de stakkers geen stress en worden zij zonder veel heen en weer geloop gesetteld op Tenerife. Nee, ik ben niet jaloers. Ik wil op geen enkel moment een vluchteling zijn. Ik ben een inwijkeling en dat is iets helemaal anders. Of niet soms. Inwijkelingen moeten moeite doen om in te wijken. Van hot naar der, je moet je 1001 keer verplaatsen om alle attesten en vergunningen te bemachtigen. Spreek je de taal niet of onvoldoende, dan ben je de pineut. Dan laat je je best begeleiden door een gestor of een vertrouwenspersoon. Maar daarvoor moet je veelal betalen. Ik maak van de gelegenheid gebruik om hier aan iedereen mijn welgemeende groeten over te maken. Aan inwijkeling en aan vluchteling. Daar maak ik geen onderscheid in. Iedereen verdient geluk en een gelukkig leven.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Spits goed de oren, want je leert weer iets bij over het eiland de komende minuten. Hier is Guy van Aas senior.
1: Nabij El Hierro, ten zuidwesten en op een boogschut van La Restringa, zorgt de onderwatervulkaan Tagoro voor een nieuwe berg. Ook ten noorden van Lanzarote zijn er naast de ondergrondse berg La Concepción nog twee onderzeese heuvels ontstaan, die Dacia en Triton worden genoemd. En op een diepte van 2000 meter tussen Gran Canaria en Tenerife groeit de vulkaan in medio bestendig en is ruim 500 meter hoog. Maar geen van deze eilanden komt in aanmerking om als schatrijk te worden aangeduid. We hebben het over de eilanden in wording ten zuiden van de Canarische archipel die de namen Las Hijas, Bambache, Paps, Echo, Drago, Tropic, Guerre en Amulei werden toebedeeld. De verzonken eilanden liggen tussen de 50 en de 100 kilometer ten zuidwesten van de Canarische eilanden en zijn allen van vulkanische oorsprong. De 8 nieuwkomers bevinden zich op een diepte tussen 3500 en 5000 meter en zijn 92 tot, jawel, 152 miljoen jaar oud. Ze werden geboren lang voor de vorming van de huidige Canarische eilanden. Ter vergelijking, Fuerteventura is het oudste eiland en is slechts 20 miljoen jaar oud. Deze onderzeese vulkanen lieten in 2017 een indrukwekkend mijnbouwpotentieel zien, vooral binnenin Tropic, waar een van de grootste telluriumreserves ter wereld werd ontdekt. Uit de huidige berekeningen blijkt dat deze gebieden tot 130 ton per vierkante kilometer strategische grondstof opleveren. Daarin zitten zeldzame aardmetalen die momenteel hoofdzakelijk door China worden geëxploiteerd. Het wetenschappelijk tijdschrift Marine Geology publiceerde een onderzoek uitgevoerd door het Instituto Geológico y Minero de España, het Geologisch en Mijnbouwkundig Instituut van Spanje, over de aanwezigheid van belangrijke bodemmaterialen die kunnen worden gebruikt voor de productie van elektrische voertuigen, zonnepanelen en elektronische componenten. Deze aardmetalen zijn aanwezig in ferromangaankorsten die de 8 onderzeese bergen ten zuidwesten van El Hierro bedekken. Gefocust op deze onderwaterbergen beschrijft het onderzoek de geologische processen die ervoor hebben gezorgd dat deze korsten niet alleen tot 20 keer meer zeldzame aardmetalen bevatten dan gebruikelijk, er is ook 4000 keer meer tellurium en 500 keer meer kobalt aanwezig in deze groeiende bergmassa's. Een groot deel van het oppervlak is bedekt met minerale korst die voornamelijk bestaat uit mangaan en ijzer. Deze korst is tot 20 centimeter dik en bevat hoge concentraties van metalen en andere zeldzame elementen. Ze worden als kostbaar beschouwd omdat ze het resultaat zijn van een extreem langzaam geologisch proces. Ze groeien met een snelheid van 0,8 tot 2,6 mm per miljoen jaar en bezitten een hoog gehalte aan grondstoffen. Omdat ze van cruciaal belang zijn voor de toekomst van de technologie-industrie, worden ze door de Europese Commissie formeel gerangschikt als strategisch. De studie analyseert het mijnbouwpotentieel van deze onderzeese bergen op basis van 42 monsters met de volgende resultaten. Elke vierkante kilometer van hun minerale korsten kan 130 ton zeldzame aardmetalen en yttrium worden gewonnen. Tot 215 ton kobalt, 92 ton nikkel, 39 ton koper, 50 ton vanadium, 13 ton molybdeen naast de 9400 ton mangaan en bijna 9300 ton ijzer. De terugwinningspercentages in de meest gewaardeerde materialen worden geschat op 95% in kobalt en 84% in de zeldzame aardmetalen. De markt van zeldzame aardmetalen heeft een omzet van ongeveer 9 miljard euro per jaar en wordt gedomineerd door China, dat 1/3 van de wereldreserves voor zijn rekening neemt. De Aziatische reus is de belangrijkste leverancier aan de industrie met 140.000 ton per jaar. Dat is 58,3% van de mondiale productie van zeldzame aardmetalen. Gevolgd door de Verenigde Staten met 15,8%, Birma met 12,5% en Australië met 7,1%. Dit zijn gegevens die komen uit de Journal of Earth System Science van augustus 2022. Maar er zijn twee problemen. Ten eerste zijn de gevolgen op de waardevolle onderwater-ecosystemen schadelijk voor het maritiem milieu. Eerder heeft een Brits team dat tropische telluurreservaten ontdekte ertoe gebracht om voor bescherming te pleiten. Het tweede probleem is het eigendomsrecht in dat deel van de Atlantische Oceaan. Hoewel er zich enkele onderwatervulkanen in de zogenaamde provincia Submarina Canaria bevinden, liggen er een aantal bergen in internationale wateren. Daarom heeft Spanje de grondoppervlakte als eigendom bij de Verenigde Naties aangevraagd als onderdeel van de uitbreiding van de Canarische eilanden tot 350 mijl of 650 kilometer. Enig probleem, ook Marokko heeft een soortelijke eis gesteld, waarbij de kust van de bezette gebieden in de westelijke Sahara als referentie wordt genomen. De twee verzoeken overlappen elkaar, net boven Tropic, en de VN moet hier later een uitspraak over vellen.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Een jongen van 10 uit Buggenhout is gezond en wel terecht. Er is gisteravond uren naar hem gezocht nadat hij niet naar huis was gekomen. Voor de zoektocht zijn de grote middelen ingezet, onder meer een helikopter. Rond middernacht was hij terecht. Schepen die door de straat van Hormuz varen zullen heffingen moeten betalen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Peking gezegd. Bevriende landen krijgen een gunstig tarief. Iran zegt dat het samen met Oman aan nieuwe regels werkt. Zolang de voorlopige overeenkomst geldt tussen Iran en de VS, kunnen commerciële schepen gewoon doorvaren zonder kosten. Maar het is dus onduidelijk hoe lang dat zo zal zijn. In het oosten van de Franse Pyreneeën breidt een nieuwe natuurbrand zich razendsnel uit. De brand woedt in de buurt van Perpignan. Wegen zijn er afgesloten om de brandweer te kunnen laten werken. En de wind wakkert het vuur nog aan. Vrijdag zijn nog 3000 mensen geëvacueerd bij een andere bosbrand in de buurt, maar dat vuur is geblust. In Washington heeft Donald Trump zijn toespraak gehouden voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Dat deed hij in zijn gekende stijl.
6: Tonight we pledge allegiance to the flag they gave us and we say God bless the immortal patriots of 1776 and long live the cause of independence.
5: De toespraak begon met enkele uren vertraging. Het festivalterrein was geëvacueerd omdat er onweer onderweg was. In Washington is er een hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. Een reeks evenementen was daardoor al afgelast. Op het WK voetbal gaat Frankrijk door na 0-1 zege tegen Paraguay. En Marokko klopte gastland Canada. Het was na afloop daardoor onrustig in enkele steden in Nederland. De politie zette het waterkanon in en kreeg vuurwerk en eieren toegeworpen. 30 mensen zijn opgepakt. En Jonas Vingegaard start vandaag in het geel in de Ronde van Frankrijk. Zijn team Visma Lease Bike won in Barcelona de opener, een ploegentijdrit. Vingegaard kwam als eerste over de meet. De Tour blijft vandaag rond Barcelona. Afwisselend zon en wolken bij 27 graden. De komende dagen een paar graden minder, maar vanaf donderdag tikken we opnieuw de 30 graden aan of zelfs meer.

0: Spits goed de oren, want je leert weer iets bij over het eiland de komende minuten. Hier is Guy van Aas senior.
1: Het zal je maar overkomen. Je geniet van een zonnige vakantie op je favoriete eiland en je wordt onbeschaamd beroofd door zakkenrollers, die men hier carteristas noemt. Mensen die het niet zo goed menen met de waarden van het leven en geen respect hebben voor spullen van anderen. Soms enkelingen, soms duo's, maar ook in kleine groepen gaan zij georganiseerd te werk. Wij willen deze gauwdieven een neus zetten. Als iedereen de aanbevelingen die in deze uitzending aan bod komen in acht neemt, dan is het over en uit met aangiftes te doen op het politiekantoor wegens beroving. Veel mensen maken het de dieven gemakkelijk en dragen hand, heup en rugtassen op een uitnodigende manier en lokken op deze manier burgers die het niet zo nauw nemen met de eerlijkheid. Veel handtassen zijn juweeltjes die door vrouwen en mannen verafgoot worden. Deze tassen worden gedragen zoals de ontwerper het heeft voorgeschreven, met de voorkant naar buiten. Iedere eigenaar wil de esthetische kant van zijn of haar tas laten zien en zo hoort het ook. En precies daar zit het probleem. Door het feit dat veel van deze dingen sluiten met een klep naar buiten toe, wordt er makkelijker toegang verschaft van buitenaf. Precies de kant waar indringers gebruik van maken om op een onbewaakt, verwarrend of onthutsend moment toe te slaan. Veel handen aan botsing, maar ook bij het vragen van de weg of het tekenen van een petitie. Elke truc om verwarring te zaaien en deconcentratie te creëren is goed voor een ramkraak in je draagtas. Hupzakjes draag je het best met de rits naar het lichaam toe en als het even kan, haal dan je hemd of een ander kledingstuk eroverheen. Rugzakjes zijn in en erg modieus, maar zijn absoluut te vermijden. Je kunt er vooral geen zicht op houden. Je hebt geen controle over het ongevraagd binnendringen ervan. Om dezelfde reden draag je je heupzakje nooit op de rug. Ons advies, draag je tas met de klep of de rits naar binnen en als het kan, liefst tussen de bovenarm en het lichaam. Van een rugzakje kun je ook een borstzakje maken. Het ziet er niet uit, maar het is de meest doeltreffende manier om het overzicht te bewaren. Bovendien zijn snelstelers, benoemen ze ook wel eens pickpockets, uiterst handig in het leegmaken van broekzakken. Vooral de heren zijn een gevoelig doelwit en moeten alert blijven bij deze vorm van bestegeling. Als je onzacht aangeraakt wordt, moet er een lichtje gaan branden en moet je uiterst snel reageren. Een fysieke of orale reactie is meestal de enige vorm van anticiperen op deze criminele handeling. Bij het eerste contact is het kwaad veel al reeds geschied. Of terwijl de zakkenroller zich duizendmaal verontschuldigt voor de botsing, haalt hij net op dat moment jouw zakken leeg. Let op, ze zijn handig en opereren supersnel. Ons advies, nog een keer, steek niets in je broekzakken en vooral niets in je achterzak, maar bewaar je spulletjes tussen huid en kledij. Voor mannen en vrouwen helden overigens dezelfde regels. Maak de toegang tot de plaats waar je geld en papieren zitten ontoegankelijk en bewaar steeds het zicht op de tas die je bij je draagt. Dat ontmoedigt crimineel gedrag. Wees steeds alert, maar nog ietsje meer als je je op drukke plaatsen bevindt. De graad van alertheid moet nog toenemen wanneer je met beide handen een handeling uitvoert terwijl je tas onbeschermd en onbegeer aan het lichaam bengelt. Bijvoorbeeld op een markt op het ogenblik dat je een of ander product aan het keuren bent.

Als je dan toch het slachtoffer bent geworden van een beroving, is het goed dat je in de ruime omgeving de vuilnisbakjes controleert. Pickpockets zijn enkel geïnteresseerd in papiergeld. Ze hebben geen boodschap aan een identiteitskaart, een rijbewijs en zelfs aan bankkaarten. Deze blijven achterloos in je portefeuille achter, worden aanzien als quantité negligible en worden stevast weggegooid. Terugvinden is in deze gevallen altijd mogelijk. En om deze uitzending te vervolledigen zetten we een aantal tips op een rij. Deze worden ten zeerste aanbevolen. Persoonlijke zaken en documenten die je niet nodig hebt, laat je beter thuis. Beperk de hoeveelheid cashgeld en gebruik bij voorkeur uw bankkaart. Verdeel het cashgeld over verschillende plaatsen en of personen. Kies voor een tas die je goed kunt sluiten en draag de sluiting naar je toe. Haal uw portefeuille of uw gsm steeds discreet boven. Hou het geld voor het openbaar vervoer op voorhand klaar. Loop niet te sjouwen met dure sieraden. Kies bij voorkeur een binnenzak of indien dit niet mogelijk is, een broekzak vooraan. Draag uw rugtas of handtas op drukke plaatsen steeds vooraan tegen het lichaam. Laat je tas visueel nooit onbegeerd. Hang uw handtas of rugzak niet achter op een stoel, maar zet deze bij voorkeur tussen uw voeten op de grond. Hang deze eventueel vast met een lint of met het handvat aan de stoelpoot. Wees alert bij grote drukte of als er plots opschudding ontstaat in uw omgeving. Let op als onbekenden je aanspreken of zogezegd accidenteel tegen je aanbotsen. We kunnen zakkenrollers een neus zetten als we ons met z'n allen defensief gedragen. Want op dit zonnig en zuiders, maar vooral toeristische eiland, is straatcriminaliteit een feit. Nog een klein, maar niet onbelangrijk aspect, fotocopieën van identiteitskaart, rijbewijs en andere officiële papieren zijn niet toegelaten en worden bij politiecontroles niet aanvaard met mogelijk een boete erbovenop. Velen gebruiken deze antidiefstalmethode als middel om de officiële papieren te vrijwaren van beroving. Het is een beetje kiezen tussen de cholera en de pest. Maar als je de richtlijnen in deze uitzending volgt, is de kans miniem dat je wordt beroofd. Tip: maak een foto van alle documenten en bewaar deze elektronisch op meerdere digitale dragers. En als epiloog kunnen we het volgende kwijt. Er werden op sociale media talloze feiten gemeld van personen die werden beroofd op Tenerife. Vooral manifestaties en drukke locaties zijn een lokker voor mensen met slechte bedoelingen. De daders, een groep Roma-zigeuners uit Roemenië, zijn in de zomerperiode in de Spaanse kuststeden actief en komen gedurende de winter naar Tenerife en andere Canarische eilanden. De toeristische sector draait op volle toeren, maar daardoor is de kans dat je betrokken wordt bij acties van deze houtdieven groter. U wezen gewaarschuwd. Thank you.

20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Buenos dias. Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
1: Hoe is het gesteld met de economie op Tenerife? En met de werkloosheid? Zijn er arme gemeenten of zijn ze allemaal rijk? Zit er geld in de schatkist? En zo ja, is er voldoende? Wat is het minimum levensloon? En welke jobs verdienen het best en welke het minst? Veel vragen waarop we op zoek gaan naar een antwoord. Dat een groot deel van de staatsinkomsten uit de toeristische economie komt, blijkt niemand te verwonderen. Ruim 6 miljoen toeristen komen jaarlijks naar het grootste der Canarische eilanden en doen zich hier goed aan alles wat het eiland te bieden heeft. De horeca serveert per etmaal 100.000 maaltijden en maakt elke dag ruim 30.000 bedden klaar voor overnachting. De ticketverkopers leveren de toeristen over aan diverse attracties, evenementen en toeristische rondritten. Het nachtleven start wanneer de dagdromers gaan slapen en ook daar wisselt een stevige euro van eigenaar. We stellen met z'n allen vast dat het goedkoper leven is op Tenerife dan in de Lage Landen. Dus genieten wij nog meer van ons verblijf al daar. Maar er is een probleem. Indien de levensstandaard lager ligt en de inwoners ontvangen verhoudingsgewijs minder geld in het loonzakje, dan is er niets aan de hand. Maar de vlag dekt de lading niet. Het aanbod van werk dekt de vraag niet. Ruim 20% van de actieve bevolking is werkloos en leeft van overheidssteun. 1 op 4 inwoners van de Canarische eilanden, die ouder is dan 16 jaar, is afhankelijk van overheidsgeld. Komt daarbij dat slechts 40% van de actieve beroepsbevolking genoeg verdient om van hun loon, sociale lasten en belastingen te betalen. We komen dan tot de verontrustende vaststelling dat deze bevolkingsgroepen niet of nauwelijks voldoen om bij te dragen tot de staatskas. 1 op 3 is ook de verhouding van de Canarische huishoudens die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Het armoedeniveau is toegenomen tot 28,8% van de totale bevolking. Dat staat te lezen in een enquête over de levensomstandigheden gepubliceerd door het Instituto Nacional de Estadística of het Nationaal Bureau voor Statistiek. Je hoort soms eens zeggen dat je op Tenerife kunt rondkomen met 1000 euro per maand. Daar wordt niet bijgezegd met hoeveel personen dit moet. Op zijn minst een utopie. Een pensioenuitkering bedraagt hier gemiddeld 835,81 cent per maand. En ik ga ervan uit dat je daarvan in veel gevallen met 2 personen moet leven. Het minimumloon bedroeg 655,04 euro per maand en werd in 2017 opgetrokken naar 800 euro. Ik voel dat de luisteraar begint te snuiven. 30% van de Canarische werknemers komen naar huis met minder dan 1000 euro in het loonzakje. Je hebt daarvoor een hele maand gewerkt in een subtropisch klimaat, soms onder een lodenzon, soms onder tropische omstandigheden. Families met kinderen leven soms op de rand van de maatschappij. We vinden ook een oorzakelijk verband in het grote aanbod van het deeltijdswerken dat de fulltime job steeds vaker verdringt, maar dat zich vooral kenmerkt in een verminderd loon met 34,5%. Vrouwen verdienen minder dan 21% minder dan hun mannelijke collega's. We zien ook dat jobs in de horeca het laagste honorarium ontvangen. Daarna volgen de kantoorjobs. Werk je op een bank of een verzekeringskantoor, dan ontvang je nog een beetje meer. De absolute toplonen worden uitbetaald in de energiesector. Dit staat in schril contrast met de rijkdom van de gemeenten. Tenerife telt op haar eiland 7 van de 10 rijkste Canarische gemeenten en als ik schrijf rijk, dan bedoel ik ook rijk. In de Estadística de Declarantes de IRPF of de statistiek van de aangifte van het jaar 2013, zoals opgesteld door het Agencia Tributaria of de Fiscus, staat de rijkdom van elke Spaanse gemeente uitgedrukt in euro per inwoner. We hebben de coronapandemie achter ons gelaten, waarin de werkloosheid torenhoog was. Nu slaat de inflatie hard toe en zolang de oorlog in Oost-Europa blijft duren, zolang zullen de winkelprijzen hoog blijven en de energie duur. Althans, voor de getogen inwoners die niet van de voordelen van een lagere levensstandaard kunnen genieten. De Europese toeristen daarentegen kunnen wel genieten van een minder duur leven, omdat zij even zijn gevlucht uit een land met een hogere levensstandaard.

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Welkom bij FM Goud. FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be. FM Goud.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten, de taak van noodcentrale 1733, overnemen van zijn collega van Binnenlandse Zaken. Dat zegt hij naar aanleiding van de lange wachttijden tijdens de recente hittegolf. 1733 kan je bellen als je een dokter van wacht nodig hebt. Tijdens de voorbije hittegolf liepen de wachttijden op tot soms 25 minuten. Daardoor raakte ook het noodnummer 112 overbelast. Van den Broeke wil nu oplossingen zoeken door bijvoorbeeld tijdens piekmomenten oproepen rechtstreeks door te schakelen naar de huisartsenwachtposten. In Florennes in de provincie Namen heeft een losgeslagen paard gisteravond 7 personen verwond. 5 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn dit weekend folklorefeesten in Florennes en tijdens een optocht werden schoten gelost. Het paard sloeg in paniek en stormde de massa in. De organisatoren bekijken vandaag of de feesten nog kunnen doorgaan zoals gepland. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Er is al 930 hectare natuur in de as gelegd. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is de natuurbrand inmiddels onder controle. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Ondertussen gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump-resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en in de Kempen en Limburg is er kans op een bui. Temperatuur tot 24 graden. De komende dagen wordt het stilaan warmer. Vanaf donderdag opnieuw maxima boven de 30 graden.

0: thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!
1: Damn. You let her catch you? Well, you say what you always say. Say it wasn't me.

0: cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.
1: Hey luisteraars van FM Goud, ik ben Marlies en ik ben zo fier dat mijn nummer Ik zie de zomer verkozen werd tot de officiële FM Goud Zomerhit 2026. Ik zou zeggen, geniet ervan. De zomer.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten, de taak van noodcentrale 1733, overnemen van zijn collega van Binnenlandse Zaken. Dat zegt hij naar aanleiding van de lange wachttijden tijdens de recente hittegolf. 1733 kan je bellen als je een dokter van wacht nodig hebt. Tijdens de voorbije hittegolf liepen de wachttijden op tot soms 25 minuten. Daardoor raakte ook het noodnummer 112 overbelast. Van den Broeke wil nu oplossingen zoeken door bijvoorbeeld tijdens piekmomenten oproepen rechtstreeks door te schakelen naar de huisartsenwachtposten. In Florennes in de provincie Namen heeft een losgeslagen paard gisteravond 7 personen verwond. 5 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn dit weekend folklorefeesten in Florennes en tijdens een optocht werden schoten gelost. Het paard sloeg in paniek en stormde de massa in. De organisatoren bekijken vandaag of de feesten nog kunnen doorgaan zoals gepland. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Er is al 930 hectare natuur in de as gelegd. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is de natuurbrand inmiddels onder controle. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Ondertussen gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump-resort in een kwetsbaar natuurgebied en wijst op de economische voordelen voor het land. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en in de Kempen en Limburg is er kans op een bui. Temperatuur tot 24 graden. De komende dagen wordt het stilaan warmer. Vanaf donderdag opnieuw maxima boven de 30 graden.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Een warme en melodieuze plaat waarin je meteen hoort hoe sterk de Moody Blues waren in het mengen van pop, rock en die bijna zwevende symfonische sfeer. Geen grote bombast dit keer, maar wel een nummer dat soepel binnenkomt en vooral blijft hangen door die samenzang en de elegantie van de melodie. Je hoorde Had to Fall in Love. Een goeiemiddag en welkom. FM Goud.

doorbraaksingle van The Pretenders met Chrissy Hynde, die cool, brutaal en onweerstaanbaar tegelijk klinkt. The Pretenders, Brass in Pocket. En nu mag het tempo weer omhoog met Whitney Houston. Love will save the day.

0: Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

Een ingetogen Lou Reed in een song die klein en breekbaar klinkt, maar net daardoor zo diep raakt. Een stuk frisser en vrolijker nu met ABBA. Dit is Ring Ring. I love

Donna Summer met een plaat die bijna gemaakt lijkt om over de radio zelf te gaan. Soepel, glanzend en helemaal doordrenkt van die onweerstaanbare discosfeer waarmee ze eind de jaren 70 zo groot werd. On the radio. Nu een heel ander sfeertje, cool, plechtig en bijna filmisch met het nummer dat Ultravox definitief zijn plaats gaf in de new wave van de jaren 80. Dit is Vienna.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: FM Goud.

Een van die typische Simple Minds platen die je meteen groot aanvoelen. Simple Minds, Alive and Kicking. En dit is vol charme, souplesse en klasse. Brian Ferry, Let's Stick Together.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

tijdloze liefdesverklaring van Elton John, Your Song. En nu pure feestenergie uit de discojaren. Een nummer dat er nog altijd meteen de sfeer inbrengt, ook bij Donald Trump, helaas. Ook helaas, de Village People doen het vanaf nu met een mannetje minder. De frontman van de band, Victor Willis, is deze week overleden. Maar dit zijn ze nog eens met YMCA.

Relight My Fire, je hoorde Dan Hartman. Voilà, zie, onze tijd zit er bijna op. Dankjewel om te luisteren en blijf dat doen, blijf bij die Gouden Radio. Tot volgende week, zaterdag en zondag tussen 1 en 3. Hier is nog Peter Gabriel.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. FM Goud. Good times. Great music.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De Belgische fregat Leopold 1 kampt met een technisch probleem. Defensie heeft dat bevestigd. Het fregat maakt deel uit van een permanente NAVO-vloot. Het was in juni vertrokken voor operaties in de Noordzee en de Noord-Atlantische Oceaan en moest dit weekend aanwezig zijn bij een evenement in New York voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Maar het schip ligt al 2 weken aan de kant met pannen in het Engelse Norfolk. Defensie zegt dat het gaat om een probleem met de koeling van de motoren, maar geeft om veiligheids redenen geen verdere details. Een van de Oost-Europese verdachten van de zware verkeersagressie gisteren in Turnhout is aangehouden voor poging tot doodslag. Het gaat om een man van 35. Zijn vrouw van 38 is vrij onder voorwaarden, maar ook zij wordt nog verdacht van slagen en verwondingen. Het slachtoffer van de agressie is ex-profvoetballer Karel Snoeks. Zijn toestand is nog altijd kritiek. Snoeks is 53, hij wordt voorlopig in kunstmatige coma gehouden. Het parket onderzoekt verder wat er precies is gebeurd. De landen in OPEC Plus, zowat de belangrijkste olielanden ter wereld, gaan de komende tijd meer olie oppompen. Dat hebben ze vandaag besloten. Vooral Saoedi-Arabië en Rusland staan in voor de hogere productie, met elk 62.000 bijkomende vaten per dag. Voor Irak zijn dat er 26.000. Zo willen ze de prijzen op de oliemarkt weer stabiliseren, want door de oorlog in het Midden-Oosten schommelen die al maanden. De 7 landen houden een nieuw overleg op 2 augustus. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde 3 kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou volgens Griekse media het vuur wel onder controle zijn. De politie heeft een man van 76 opgepakt op verdenking van brandstichting. Zon en wolken wisselen elkaar af bij temperaturen tot 24 graden. Ook de komende dagen zijn zonnig. Het warmt ook stilaan weer op met vanaf donderdag opnieuw maxima boven de 30 graden.
4: FM Goud. Good times. Great.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: Sepp Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van Sepp Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij Sepp Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. Sepp Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. Sepp Leasen waakt over uw belangen. www.seppleasen.com of mail at seppleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De Belgische fregat Leopold 1 kampt met een technisch probleem. Defensie heeft dat bevestigd. Het fregat maakt deel uit van een permanente NAVO-vloot. Het was in juni vertrokken voor operaties in de Noordzee en de Noord-Atlantische Oceaan en moest dit weekend aanwezig zijn bij een evenement in New York voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Maar het schip ligt al 2 weken aan de kant met pannen in het Engelse Norfolk. Defensie zegt dat het gaat om een probleem met de koeling van de motoren, maar geeft om veiligheid redenen geen verdere details. Een van de Oost-Europese verdachten van de zware verkeersagressie gisteren in Turnhout is aangehouden voor poging tot doodslag. Het gaat om een man van 35. Zijn vrouw van 38 is vrij onder voorwaarden, maar ook zij wordt nog verdacht van slagen en verwondingen. Het slachtoffer van de agressie is ex-profvoetballer Karel Snoeks. Zijn toestand is nog altijd kritiek. Snoeks is 53, hij wordt voorlopig in kunstmatige coma gehouden. Het parket onderzoekt verder wat er precies is gebeurd. De landen in OPEC Plus, zowat de belangrijkste olielanden ter wereld, gaan de komende tijd meer olie oppompen. Dat hebben ze vandaag besloten. Vooral Saoedi-Arabië en Rusland staan in voor de hogere productie, met elk 62.000 bijkomende vaten per dag. Voor Irak zijn dat er 26.000. Zo willen ze de prijzen op de oliemarkt weer stabiliseren, want door de oorlog in het Midden-Oosten schommelen die al maanden. De 7 landen houden een nieuw overleg op 2 augustus. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde 3 kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou volgens Griekse media het vuur wel onder controle zijn. De politie heeft een man van 76 opgepakt op verdenking van brandstichting. Zon en wolken wisselen elkaar af bij temperaturen tot 24 graden. Ook de komende dagen zijn zonnig. Het warmt ook stilaan weer op met vanaf donderdag opnieuw maxima boven de 30 graden.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: In Koekelare in West-Vlaanderen is een jonge wielertoerist om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De man van 25 uit Oostende reed vanuit een zijstraat de voorrangsweg op toen een auto hem greep. Een verpleegster die toevallig passeerde, diende de eerste zorgen toe. Langdurige reanimatiepogingen waren vergeefs, de man stierf ter plaatse. De bestuurster van de aanrijdende BMW was in shock, maar raakte niet gewond. Er is een zogeheten supertyfoon onderweg naar enkele Amerikaanse eilanden in de Stille Oceaan. In de loop van zondagnacht en maandagochtend passeert tyfoon Bafi over de eilanden Guam en de noordelijke Marianen. Weerkundigen voorspellen naast overstromingen extreme windstoten met een kracht tot 315 km per uur. In het gebied wonen zo'n 200.000 mensen. Er zijn al grote noodvoorraden voedsel en water aangelegd en een honderdtal noodgeneratoren om de bevolking op te vangen na de passage van de storm. De eerste echte toeretappe is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. In een sprint bergop in Barcelona kreeg hij de zege cadeau van zijn UAE-ploegmaat Tadej Pogacar, die tweede werd. In dezelfde tijd pakte Remco Evenepoel plaats 3 en Jonas Vingegaard plaats 4. De Deen behoudt wel het geel. Intussen staan de maandag- en dinsdagrit in de Tour mogelijk op de helling door de bosbranden in Zuid-Frankrijk en de extreme hitte. De organisatie zou drastisch inkorten of zelfs schrappen overwegen. En Elise Mertens zal haar titel in het dubbelspel op Wimbledon niet verlengen. Ze verloor samen met haar dubbelpartner Zhang van een Chinees-Taiwanees duo onder wie haar voormalige dubbelpartner. Mertens en Zhang wonnen wel de eerste set, maar daarna ging het mis. In het enkelspel is Mertens wel nog in de race nadat ze zaterdag Jelena Rybakina uitschakelde, nummer 2 op de WTA-ranking. De nacht is zacht en droog met hier en daar wat lichte bewolking, minima tot 16 graden. Maandag opnieuw zonnig en warm, lokaal tot 28 graden. De voorbode van opnieuw een hele warme week.
4: Even goud. Good times. Great music.

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.
1: That's weird. A song called Another 45 Miles to Go.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

Wanneer ik wegga, kijk ik even achterom en sta ik stil bij wat er schuil gaat achter het raam bij het balkon. Alles dat mijn hart zo lief is, waar het allemaal om draait, dat mij het beste

0: In de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Goedenavond, welkom bij je Gouden Radio.
5: Lex is er helemaal klaar voor. En jij? Liefde enzovoort.

0: Dames van Clouseau.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: Het nummer is terug te vinden op hun debuutalbum Hoezo. En betekent eigenlijk ook een definitieve doorbraak, hè, hier bij ons in België en Nederland. Geschreven door Jan Savenburg, de toenmalige drummer van de band. En de tekst beschrijft een vrouw met een bijna goddelijke schoonheid die overal mee wegkomt. Want zelfs de bisschop en de premier zijn onder de indruk. Wist je trouwens dat er ook een Engelstalige versie destijds ook was van uitgebracht? Close Encounters heette dat. Clouseau, daar gaat ze. En daarvoor, als eerste in deze liefde enzovoort voor deze avond, Bruce Springsteen met zijn Streets of Minneapolis. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen? Ja, hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Een week is zo voorbij, hè? Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie daar de komende 2 uurtjes bij gezelschap houden. Wat heb ik bijvoorbeeld voor jullie in petto de komende minuten? Wel, een fijne klassieker uit 1974 voor Sweet Sensation en Sad Sweet Dreamer. En uit 1986... een fijne voor Atlantic Star en Secret Lovers. Mag ik je een hele fijne avond toewensen.
1: Relax Radio.

0: jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.
1: De liefde enzovoort. De radio komt in het rood.

Young Gun Silver Fox uit 2017 ook alweer. Is a long way back. Liefde enzovoort, dat wil zeggen dat we ook een liefdeshoroscoop voor jullie hebben. Dat is elke week zo en dat is deze avond zeker en vast niet anders. Hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld, dat gaan we dan allemaal van dichterbij bekijken. Je krijgt het van mij in deel 2, dus je hebt nog wel heel even geduld nodig. Maar als je dat niet hebt, je weet het ongetwijfeld, je kan het natuurlijk alvast terugvinden op onze Facebookpagina. Daar staat het liefdeshoroscoop en dan kan je het al eens rustig nalezen. Liefde enzovoort, dat schrijf je trouwens liefdespatie-ENZ. Ik heb zometeen Reza voor jullie klaarstaan met een nummer dat gaat over het loslaten van pijn en het vinden van innerlijke rust. Ze is voor jullie onderweg met The Willow Lake. Na eentje voor The Waterboys. Je kent ze ongetwijfeld van hun grote hit in de jaren 80, The Hole of the Moon. Dit kwam uit 1991. A Man is in Love.

0: Imprezy, the soundtrack van je leven. FM House, good times, great music.
1: Liefde enzovoort. Bij ons is het elke week Valentijn.

ging toen het gerucht dat de Bengals hun album Everything naakt zouden hebben ingezongen. Dat bleek nu gedeeltelijk waar te zijn. Suzanne Hobbs van de Bengals namelijk heeft op de Britse tv in het programma van Graham Norton toegegeven dat ze de lead vocals van Eternal Flame naakt heeft ingezongen. De Bengals, met die grote hit uit 1989. Wil je nu bijvoorbeeld naar deze van de Bengals kijken of andere videoclips die hier vanavond of de afgelopen tijd op horen voorbij komen? Dan raad ik je aan even een bezoekje te nemen aan onze Facebookpagina. Daar kan je het namelijk bekijken. Ik heb er bijvoorbeeld ook, zoals ik het er net al even vermeld had, het liefdeshoroscoop geplaatst. En verder ook nog weer, ook alweer een link naar Mixcloud. Want Liefde enzovoort, het volledige programma, dat kan je beluisteren. Of herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Maar om het je gemakkelijk te maken, heb ik de link daarnaartoe netjes op de Facebookpagina geplaatst. Liefde enzovoort, dat schrijf je trouwens Liefde spatie ENZ. En oh ja, moest je het nog niet hebben gedaan, like en of volg de pagina dan ook. Zometeen, uit 1968, The Bee Gees met Words. Maar eerst neem ik je mee naar 2001. Het nummer staat bekend om zijn ijle, hypnotiserende vocalen en dromerige soundscapes. Typerend voor downtempo en trip-hop scene van de jaren 90. Het nummer kreeg internationaal meer bekendheid doordat Madonna het geselecteerd heeft voor de soundtrack van de film The Next Best Thing. En het is ook te horen in de Britse film This Year's Love. Ik heb het over Mendeley en This Life.

0: Welkom bij FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be. fmgoud.be.
1: Kaarslicht, een glaasje wijn en liefde enzovoort.

81, Randy Crawford en Rainy Night in Georgia. Liefde enzovoort gaat natuurlijk straks aan de andere kant nog lekker door. We hebben 2 uurtjes gekregen, die gaan we ook ten volle benutten, hè. Je krijgt dan trouwens ook in deel 2 eindelijk het liefdeshoroscoop van mij. Hoe het met jouw liefdesleven is gesteld, dat gaan we dan allemaal van dichterbij bekijken. Maar we zijn nog lang niet zover. Want ik heb in dit uur nog bijvoorbeeld eentje voor Luther Vandross. Een van zijn meest iconische nummers en afkomstig van zijn debuutalbum Never Too Much. Hoewel dat een cover is van de klassieke van Dionne Warwick, geschreven door Burt Bacharach en Hal David, maakte Luther Vandross het volledig eigen met zijn emotionele, ruim 7 minuten durende uitvoering. Dit is dat prachtige. A house is not a home. Graag tot zometeen.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

0: heette toen officieel niet meer Prince, maar wel Defcap, oftewel The Artist Formerly Known as Prince. Uit 1996, Betcha by Gauli Wal. Is trouwens een cover. En daarvoor, als eerste in deel 2, We're in Temptation, tezamen met Smash Into Pieces, Somebody Like You. Ik ben Lex en ik blijf nog een klein uurtje bij jullie met de allermooiste lastzangs van toen en van nu. Want dit is nog steeds het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. Uiteraard, het komt er bijna aan. Nog een drietal plaatjes geduld. Het liefdeshoroscoop. Die tijd gaan we vullen met bijvoorbeeld eentje voor Toto uit 1979. Corgi Porgi. En we dachten van Teddy Pendergrass, samen met Whitney Houston. Een duetje uit 1986. Deze Hold Me. Een hele fijne avond.
1: Relax raar.

0: Nothing But Thieves en dat prachtige Impossible. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld, wel, daar is het nu eindelijk tijd voor geworden.
1: Ram.
0: De energie van deze week zet je hart in vuur en vlam. Maar vraag tegelijk om even stil te staan bij wat je echt voelt. Singles voelen een sterke drang om initiatief te nemen. En dat kan verrassend goed uitdraaien, als je ook luistert naar de ander. Wie in een relatie zit, merkt dat kleine spanningen snel kunnen oplaaien. Maar evengoed weer verdwijnen, met een eerlijk gesprek. 7 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Rust en verbondenheid staan centraal. Singles genieten van vertrouwde gezichten, maar ergens kan er toch iets nieuws beginnen te groeien. In een relatie draait alles om samen tijd te maken en elkaar opnieuw te waarderen. Een zachte invloed van de maan helpt je om emoties beter te begrijpen en uit te spreken. 8 knuffelpunten.
1: Tweelingen.
0: Communicatie is jouw sleutelwoord deze week. Singles kunnen een boeiend gesprek hebben dat onverwacht romantisch wordt. Voor koppels is het belangrijk om niet alleen te praten, maar ook echt te luisteren. Er hangt een speelse sfeer die zorgt voor luchtigheid en plezier. Tweeling, je hebt er 6.
1: Kreeft.
0: Je voelt meer dan je zegt en dat kan voor verwarring zorgen. Singles moeten oppassen dat ze niet te snel conclusies trekken. In relaties kan een klein gebaar veel betekenen. Dus onderschat de kracht van aandacht niet. De stand van de maan versterkt je intuïtie, dus vertrouw daarop. 9 knuffelpunten kreeft.
1: Leeuw.
0: Je straalt en dat blijft niet onopgemerkt. Singles trekken aandacht zonder moeite, maar moeten kiezen voor kwaliteit boven spektakel. In relaties is het een goed moment om samen iets nieuws te ondernemen. Een warme, speelse energie brengt jullie dichter bij elkaar. Leeuw, jij bent de winnaar deze week, met 10 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Niet alles hoeft perfect te zijn om goed te voelen. Singles mogen wat losser omgaan met hun verwachtingen. Voor koppels is het een week waarin praktische zaken even op de achtergrond mogen verdwijnen. Ten voordele van romantiek. Kleine momenten krijgen een grote betekenis. De maagd heeft er deze week 5 verdiend. En natuurlijk hebben we er nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Balans zoeken blijft belangrijk. Maar deze week mag je ook gewoon volgen wat goed voelt. Singles kunnen iemand ontmoeten die meteen vertrouwd aanvoelt. In relaties ontstaat er harmonie wanneer beide partners ruimte geven en nemen. De invloed van Venus zorgt voor extra zachtheid. 8 knuffelpunten weegschaal.
0: Schorpioen.
1: Diepgang is jouw troef. Singles voelen een sterke connectie met iemand, maar moeten voorzichtig zijn om niet te snel te intens te gaan. In relaties komen verborgen gevoelens naar boven, wat uiteindelijk voor meer eerlijkheid zorgt. Laat controle een beetje los. 7 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Vrijheid en liefde botsen soms, maar deze week vind je een mooi evenwicht. Singles hebben zin in avontuur en kunnen iemand ontmoeten die daarin meegaat. In een relatie zorgt openheid voor hernieuwde energie. Samen lachen is nu belangrijker dan grote woorden. Boogschutter, je hebt er 8.
0: Steenbok.
1: Je neemt liefde serieus, maar deze week mag het wat lichter. Singles ontdekken dat spontaniteit ook iets moois kan brengen. In relaties draait het om vertrouwen en samen bouwen aan iets stabiels. Een subtiele invloed van Saturnus helpt je om duidelijke keuzes te maken. 7 knuffelpunten.
0: Waterman.
1: Je voelt de behoefte om dingen anders aan te pakken. Singles kunnen iemand ontmoeten buiten hun gebruikelijke type. In relaties is het belangrijk om elkaar te blijven verrassen. Kleine veranderingen brengen nieuwe energie in de liefde. 9 knuffelpunten.
0: Vissen.
1: Je intuïtie is sterker dan ooit. En dat werkt in je voordeel. Singles voelen meteen of iemand oprecht is en maken daardoor de juiste keuzes. In relaties hangt er een warme, dromerige sfeer die uitnodigt tot verbinding.

0: Onderheid. De zachte invloed van de zon geeft je extra zelfvertrouwen. Vissen. Jullie hebben er 8 verdiend. En uiteraard lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig na, want het staat natuurlijk ook nu weer op onze Facebookpagina. En dat schrijf je liefde spatie ENZ.
1: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

FM Goud. Good times. Great music. Radio met gevoel, liefde enzovoort.

geschreven door de heren Barry, Robin en Maurice Gibb. Ja, dat zijn die van de Bee Gees. En die Barry Gibb verzorgde trouwens ook op deze plaats voor de achtergrondzang tijdens het refrein. Dionne Warwick, uit 1983, All the Love in the World.

zoals je dan weer kan horen, hè, dat betekent dat liefde enzovoort er helaas bijna op zit. Uiteraard voor straks weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed terug op. En heb ik natuurlijk ook weer een slaapmutsje van jullie meegebracht. En daarvan neem ik je mee naar 1989. Het werd geschreven door Michael Bolton en Diane Warren en geproduceerd door Narada Michael Walden. En die had dus ooit een hittepak in de jaren 80 met Gimme Gimme Gimme. De songtekst beschrijft een koppel dat emotioneel uit elkaar is gegroeid en enkel nog de routine volgt zonder de passie van weleer. Barbara Streisand, We Are Not Making Love Anymore. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Singing in the bathtub, singing all alone.
4: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschot.
6: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!